Wees mijn oudje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan wordt hij dat ook meest kwijt konzen dood zijn. Nu haft het haast al aan je van, en ik vrie dienen brouder, o Bram. Lasst je ons niet allen maas te wensen. Luister je hand.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben an der letzten örtlichen Programm und Designen dort Petrus uns warnendet für die falsche Lehrer, was Gott sein Wort verdrehen und lassen durch Eva und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. Und das von der ersten Programm, wo wir waren seinen, dort Petrus uns wiest, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort alle was rannehmen. Ich lade ihn nun weiter an, aufmerksam zu hören, um wieder zu seinen Worte Bibel ans von der weiter lehrt von dort, was nun noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, an dem, dort wir nun noch das dritte Kapitel an Petrus in zweiter Brief kommen, habe ich drei Aufteile zu besehen. In de eerste vier Vers habe ich die Stahlung wegen dem Herrsinn weitergekommen. In de fünfte bis dreizehnte Vers habe ich Gott seinen Plan für die Welt. Und dann in de vierzehn bis achtzehnte Vers habe ich eine Vermohnung für Gott seine Zinge. Ich lese nun die erste zwei Vers in 2. Petrus, das dritte Kapitel. Meine Liebste, dit ist nun der zweite Brief, den ich jun schrieb, und an beid will ich jun reiner Sinn abregen und jun denken helpen. Dat je die weet behouden die durch de heilige profeten en apostel gereed worden, en durch dat je bouwt dat wie, dem Herr Jezus zijn apostel, juntje geeft ha. Hier is dat nu klaar gemaakt dat Petrus de schrijver van beide brief is. Daar zijn Amazonen die God zijn woord niet aannemen en acht geven. Ze doen dit, wil ze wel niet God zijn woord gehoorzaam zijn. Petrus wil zijn heren denken helpen dat wat hij te zeggen heeft, sehr wichtig ist. He will auch haar, dass sie weiter sehen, dass sie seine Liebste sind. Dort ist ein sehr gutes Wort für Christen. Sohne, die Gott seine Zinge sind, sind Gott seine Liebste. Petrus wollte den reinen Sinn abregen, sodass sie reichte Gedanken denken würde. Und an selbst und mit unserer alten Natur, wo wir nicht viel reine Gedanken haben, weil die alte Natur eine sinnliche Natur ist. Aber, wenn wir weiter geboren sind, dann ist da auch eine neue Natur, die jährliche Gedanken denkt. Wir haben damit Help, weil es der Heilige Geist in uns wohnt. Paulus macht das klar in Römer, der 12. Kapitel, erste zwei Vers. Darum prache ich jün Preda, durch Gott sein großes Mitglied, dass je jün lief Gott übergeben aus dem Leben jet Opfer, dort Gott gefällt, dort ist jün vernünftiger Gottesdienst. Und stellt ihn nicht mit dieser Welt gleich. Lebe sieht verändert durch ein neuer Sinn, so dass je bewiesen können, was Gott sein will er ist, dass gut und angenehm und vollkommen ist. Ein reiner Sinn ist ein Sinn, der truhartig ist. Sohne die, zu wem Petrus schrift, wie der Christe, der mangt die gottlose Wunde, so aus wie auch donne. Mag den wäre auch falsche Lehrer, die sich an Schubschleider geschleit hatte und probte an die Zeug in den zu kommen. Petrus wollte an nu denken helpen und was sie all wüsste. Wir haben alle Trübel mit Dingen zu verjeten, die wir behouden sollen, und Dingen zu behouden, die wir verjeten sollen. Petrus wist, wo dort wir, dann he hat auch verjeten, dat he dem Herr Jesus versprochen hat, dat he am niemals aufsehen würde. Aber als er beim Vier stand, seht er zu Jesus seine Feind, dass er Jesus nicht schaunen deed. Wir wissen auch, dass Lothar wir ihm das sehr leid, und er bekannt seine Sünd. Dort bracht ihm Trick an Gemeinschaft mit dem Herr, und der Herr raubt ihm aus einer von seinen Apostel, der das Evangelium predigt wurde. Wort wir dort, was Petrus will haben, seine Heere behouden sollen? Na, die sollen behouden, was die Propheten und die Apostel gesagt hatte. Petrus wird nicht von der Oude Testament Propheten, aber er wird einer von der Neue Testament Apostel, den der Herr erwählt hat. Die Propheten und die Apostel stemmten mit was sie von Gott getragen hatte und gepredigt hatte. Dort stemmt auch mit was sie in der Schrift durchgeschrieben hatte. Dort ist, woran wir uns auf Gott sein Wort verloren können. Paulus wird auch mag de apostel je taalt, en hij houdt van dezelfde dingen je schreven als Petrus nu schreven deed. Wat de profeten en apostel je schreven ha, is niet bloos zaken die interessant zijn. Die zijn waarheden en je boten, die ze door de Heer Jezus je kregen hadden. Wat ze schreven deden, weer ook bewoord, zodat we vandaag datzelfde lezen kennen en ons leven door nog regelen. Nu 2 Petrus, de 3 kapitel, 3 en 4 vers. En dat je dat eerste weten zullen, dat in de laatste dag worden door Sparta komen, die nu er ene last wandelen worden en zeiden, waar is dat verspreken waarde te komen? Dan zet onze voordat je sterven zijn, blijft alles overeen, zoals het van aanvang wel is je waast. We moeten ons bekend maken met wat God de zijn profeten en apostelen gezegd heeft. We moeten eerst nog God horen. Hij weet wat passeren wordt. Mensen mogen ons allerhand vertalen van wat ze leven en de wereld passeren wordt, maar die weten dat niet. We kunnen aber zeker zijn dat wat God gezegd heeft, dat wordt op een boer gemaakt worden. Petrus redt hier ook van de laatste dag. En wat meent hij daarmee? Nou, God heeft al met mensen voor duizenden jaar geschocht. En nu in deze tijd, waar God zijn genoot bewezen deed, zijn we naar de laatste dag gekomen. We weten niet wanneer de genoot de tijd tot een eind komen wordt. Bloos God weet dat. Maar we hebben al gezien dat door een grote afval komen wordt. We zijn in zo'n dag waar je leerde mensen God zien woord en dem Heer Jezus afgezegd hebben. Deze laatste dag worden aanhouden dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. De schrift vertelt ons dat die dag irgendein tijd komen kan. Paulus zegt dat dit in een ogenblik passeren wordt, 1 Korinther 15, 51 en 52. Schrift hij en zegt, checkt. Ik zei junt een geheimnis. We waren niet alle entschloppen. We waren over alle geënderd worden. In een moment, in een ogenblik, wanneer de laatste trompet blozen wordt, dan de trompet wordt blozen en de doden worden opstonden en verweest, en wie zullen geënderd worden. Dat wordt die niet genoeg tijd geven die voor Jezus Christus te ontsluiten, mijn vriend. Wanneer du niet reed bent voor zo'n tijd, dan wirst du nicht mit einer Hecht gegriffen worden. Ich frage dich, bist du reit für dem Herr Jesus in Wader kommen? Du kannst sicher sein, wann du dem Herr Jesus aus Heiland annehmen wirst. Petrus sagt hier, dass in der letzten Tag wurde durch Sparta sein. Das wurde die falsche Lehre sein, den er in der zweite Kapitel beschrieben hat. Söhne wurde nicht Gott sein Welladone und nicht nur Gott sein Wort harche. Aber waren nur ihre eigene Last wandeln. So eine Menschen waren spott von Gott sein Wort machen und von dort, was wie Christen leben. Falsche Lehre er spott, hat mit Christus sein Wiederkommen zu tun. Die sagen, wo es dort versprechen, dass Jesus Wiederkommen wird? Die sagen, dass die Bibel Lehre hat für Jahre gesagt, dass der Herr Jesus zurückkommen wird und er ist noch nicht gekommen. Doordat wel eens zei dat wils hij nog niet gekomen is, dan wordt hij ook niet gekomen. Over zo'n denken is niet reich te denken. God is niet zo als mensen zijn. God heeft alle zaken in ordening gesteld. Dat wordt krijgt zo passeren als hij dat uitgelegd heeft. Hij heeft dat in zijn woord uitgelegd. Hij heeft dat uitgeplant en hij heeft ons gezegd wat passeren wordt, aber nicht die Zeit oder alle Umständlichkeiten. Die Old Testament Propheten reden viel von Christus sein Rechtdom, dass er abstahlen wird. Die Neue Testament Apostel reden viel von wo Christus für alle Christen kommen wird. Aber dort wird alles in Ordnung sein und zu der rechten Zeit. Erstens wird die Zeit kommen, wann der Herr Jesus in der Luft kommen wird und alle Christen nur sich selbst roepen wordt. Dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden en de grote triebsel op de eerd en dan gebracht worden. Dat wordt 7 jaar duren. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eerd als de Messias en sin rikdom en en bringe. De antichrist wordt vernicht worden, en de dievel wordt am gefängnis gestopt worden. Christus sin rikdom wordt op emme zinne, en op deze eerd zinne voor 1000 jaar. De Heer Jezus zegt dat hij zonne de on am leven uit deze welt nemen wordt, zodat ze emme met am worden zinne. In Johannes 14, de eerste 3 vers, lees wie dit. Laat je niet dat hoort beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vaders zijn huis zijn veel woning. Want dat anders weer, wat ik je dat gezegd heb. Ik ga je een stad reed te maken. En wanneer ik gaan go een stad voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf holen. Dat je ook kunnen daar zijn waar ik zei. Halleluja. Wat de valse leren doen, is dat ze Jezus zijn weerd aan zijn zaten en daarvan spat maken. Wie kunnen Jezus zijn weerd leven en aannemen, dan hij is nog niemals aanrecht geweest. Ober de valse leren worden ver gaat zijn recht komen en straf wordt zo zijn als werken verdiend haar. Wie zullen niet naar zo'n leren als dat, hartje. De valse leren leven alles jet zo als dat Emma is geweest en wordt ook zo blijven. De zeiden dat mensen zijn kleerke geworden en de welt wordt Emma beter worden. Zo'n oordeel als de Christen van reden is nog niet gekomen en wordt ook niet, zo zeiden ze. Petrus zegt hier dat zo'n denken is niet goed. Door wordt een tijd komen van God zijn oordeel komen mat, wils de zin vermeert zich. En mensen ha, God zijn ongebad voor de genood en vergevenis niet aangenomen. Hij loert nog met zijn recht, wils hij wel niet ha dat iedereen weer zal verloren gaan. Ober dat komt een tijd, want God dat niet langer toch laten kan, en hij die godloze rechte wordt. Door wordt veel in deze tijd gereed van een welt, en dat alles toop zal zijn. Dat je doorgaan dat een weltharscher komen wordt, die even de welt regeren wil, en hij is een die een dievelsman is. We zijn nu een entscheidingspunt gekomen in deze welt, wils mensen haar God van haar leven uitgesloten. Er zijn veel mensen die niet aan God leven, maar ze leven dat eng van mensen leven op deze eerd, zoals wie dat weten, bood hier kunnen zijn. Van God zijn woord weet wie wat met mensen in deze welt passeren wordt. Wie weten dat Jezus voor alle Christen komen wordt, zodat ze immer met hem Heer im Himmel kunnen zijn. Daar wordt een grote triebsal op deze eerd zijn, während de Antichrist regeren deed. Dan wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen, hij wordt hem Antichrist rechten en hem naar de hel schikken. Dan wordt Christus zijn rechtum afstalen hier op deze eerd. Zijn rechtum wordt op deze eerd zijn, voor 1000 jaar. Dan worden alle godloze ver aan je gebracht worden en worden je recht worden.

Petrus wordt nu van drie welten reden. 2 Petrus, de 3 kapitel, de 5e tot 7e vers. Dort is verstoken van aan, en ze willen dat zo, dat de hemels van oude tijd her weren, en de eerd en woter en derg woter, derg God zijn woord topjeholen worden. En derg woont de welt die dan weer, van woter overschwamd weer, en door derg vernicht wordt. Over de hemels en eerd die nu bestonen, zendt derg dat namelijk het woord bewoord. Voor een vier en een gerechtsdag, wann ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De drie welten van die Petrus hier reed, zijn deze. De welt die van aanvang wat de grote overschwaming weer, en dan de welt die van de overschwaming wat nu is gewaast, en dan de welt die nog komen wordt na Christus in richten, en na dem dat deze welt wordt vernicht zijn. Deze woord is verstoken van de valse leren. Ober dat is van aan verstoken, wils dat is zo als ze dat willen ha. Ze willen de woord niet weten. Wanneer ze de woord aannemen worden, dan worden ze er een zintige weg verloten moeten. Ze maar een God zijn weg aannemen, en dat willen ze niet doen. En daarbij moeten ze dat ook verschmieten, dat Jezus Christus waar de terugkomen wordt. Nu dan, de eerste welt is de welt en woont God en gode geplant houdt, en waar hij Adam en Eva en den stalen deed. Over de welt weer ook de steed waar de dievel als een slang kwam en verleid de vrouw en haar man, zodat ze God aan je hoorzaam waren. Dan moesten ze van gode ruit komen. Dat weer ook de welt waar hij nog met God wandelen deed en waar hij een dag niet te vinden weer. Dan God had hem naar zichzelf genomen. Dort weer ook de welt waar de mensen zo godloos waren, dat God tot den entschluss kwam, dat hij de welt vernichten moest. Daar weer bloos één man, Noah, en zijn familie, die gereicht waren. God zei te Noah dat hij zal een grote schep bouwen, zodat hij en zijn familie en eenje van alle tieren kunnen geraakt worden. Dan bracht God zoveel regen op deze eeuw, dat door een grote overschwemming kwam. Alle andere mensen, al die andere tieren, werden vernicht, buiten die aan dat grote schep waren. Deze overschwemming weer over de ganze wereld. Als dat alles wat er dreig weer, kwamen de mensen en tieren eruit en vangen waren fresh aan. Dat is in veel steden te zien dat zo'n overschwemming lang trek passeert. Want er nu ook op veel steden geen woter is. God zijn woord wordt niemals ändern. Wils God kan niet ändern. De erkentnis die in de welt is, wordt immer ändern. Wils we weten niet alles wat dort te weten is, zo als God deed. Alles dat mensen weten, has ze door God zijn wijsheid gekregen, ober bloos zo als hij dat uitgeven wil. Dan is door de welt die nu is. Dit is de welt die Noah en zijn familie zagen als ze van een grote schep eruit kwamen. Dit is de welt waar mensen een stad en een torm bouwen willen. Die zal zo hoog zijn dat het wat in hemel reken wordt, zodat ze niet waarder vernicht worden. Dat zal ook een aandachtstorm zijn. Maar dan hadden ze alle een sprook. Ober God kwam en versteerd er arbeid. En geef aan verschillende sproken, zodat ze een dem anderen niet verstonen kunnen. Zonen die dezelfde sprook houden, gingen schließlich naar andere steden en weer even de welt verstreed. Dit is ook de welt waar Abraham God zijn stem hield en hem naar een gewisset land bracht dat God voor hem uitgezocht had. Dit is de welt waar Isaac en Jacob en Jozef God volgen deden. En dan weer door de 12 stammen van Israël, die God erwählt, zijn volk te zenden. Dat is ons in de schrift beschreven, hoe God Moses en Jezua brukken deed zijn volk uit Egypte uit te brengen en in er in het land en in te brengen. Dat is datzelfde land dat God Abraham versproken had. Dit is ook de welt die veel valse religion verandag gebracht heeft. Dit zijn religionen die God niet eren, en de jetse dienst in je stette. Dit is de welt, en woont dooft als tjenig even Israël haarse deed,
en wo Gott an verspreken deed, dat hij een zin wo'd hebben die op hem regeren wo'd. Doft zijn zin om vlees no, wie de Heer Jezus Christus. Jezus kwam als een Godmensch, van een jungfruje boere, die van doft en no komen via. Deze welt die nu is, is de welt, no woont Jezus kwam als een kindje boere, wanneer hij ook de almachtige God via. Dit is de welt, waar Jezus hanen terugging dat evangelium te predigen en mensen van ihre krankheid te helen. De leiders leegden hem niet en brachten hem endlich te zijn dood. De waarheid is dat ze hadden niets kunnen doen buiten dat God dat erlaubt had. En deswijk had God dat van de aanvang bestemd dat hij, Jezus, voor alle zin betalen wordt en mensen raden wordt. Zo zegt Petrus tot de Israëlieten om eerste Pinksterdag. Dort staat in Apostelgeschichte 2, 22 bis 24 geschreven. En dort zegt, je mannen, Israëlieten, hart wat ik zei. Jezus van Nazareth, de man, dem God ver en verstal durch machtige Worte en Wundertekens, de God derch am deed mank jun zoals je zelfs weet, des man had God durch zijn verheer besloten plan han je geeft, en je had hem nu durch je zaadsloze mana je trietzicht en doodje mocht. Dem haft God van dood opgewaakt, en haft am free je mocht van de doodes nood, dan dat weer aanmerkelijk dat de dood am kunt vasthouden. Also wat de godloze mannen dachten voor aan en gewenst weer gans wat anderet. Wat zo schijnt als een grote angelek, weer werkelijk een weg waar God een zegen tot de ganse welt geven kan. Daardoor heb ik nu de raden tegen Jezus Christus zijn dood en zijn opstonden. Alle die aan hem leven, kennen zelig worden. God zij dank. De welt die nu is ook de welt en woont wie nu leven. Dit is een welt waar veel terecht, onruw en godloosheid is. Dit is de welt die blijven wordt waar Christus vader komen wordt en waar hij voor 1000 jaar over de ganse eerd regeren wordt. Dit is de eerd die door God zijn woord bewoord is voor 4 en een dag dat God bestemd heeft. Dat wordt een gerechtsdag zijn, jo. De eerste welt, durch God zijn woord, wordt vernicht durch de overschwemming. De tweede welt, onze welt, durch God zijn woord, wordt durch een oordeel van 4 vernicht worden. Petrus wordt meer van dit te zeggen hebben. Wie haar God zijn verspreken dat hij niemals meer de welt durch een overschwemming vernichten wordt. God geeft Noah zo'n verspreken, als deze welt den aanvang houdt. God stalt een regenbogen en de waltje, wanneer dat regent, zodat mensen zijn verspreken behouden kunnen. Over de welt die nu is, wordt met 4 vernicht worden, wil mensen houden aan met godloos zijn. Petrus wordt ons meer van dat zeggen. God heeft je genoeg bewijs gegeven dat hij een gerechter God is. Hij is heilig, en kan de zin niet aanchecken of de nuchter met doen. Een mens kan God zijn rood nemen en zelig worden, of hij kan dat afzeien en verloren gaan. En ieder mens wordt sterven moeten, wils dat loon van de zin is de dood. We worden entweder in Christus sterven, of in de zin sterven. Wanneer we in Christus sterven, dan worden we met hem in de eeuwigheid zijn. Wanneer een mens niet in Christus is, dan moet hij God zijn oordeel ervoor, dat eng van een

nu har de morgens delte. En vroeg, kunt maar de vader komen? Ik moet nog met de man uit aan starbreden. Zij zou kost te komen, alle dorf je komen. Zo duurde het gewoon niet lang, dat eenmaal mooie mannen komen en zich van deze missionaar vertellen, Leute, wat God voor ons gedaan heeft, hoe goed God ons is en dat hij ons het eeuwige leven geven wil. En zo moet God de deur op naar vele horten, dat vele mensen kunnen God opnemen dat deze gelozene kogel. Het was niet verstaan we niet, waarom we dit in de hand van God geven zullen, maar God

Tjenja vroeger maatschappen bestrijd. Een politische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet we op die vragen aan te gaan wat je aan het thuis hebt. En even een vraag, wanneer huil ik mij vandaag met Peter Boitman.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben an der letzten örtlichen Programm und Designen dort Petrus uns warnendet für die falsche Lehrer, was Gott sein Wort verdrehen und lassen durch Eva und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. Und das von der ersten Programm, wo wir waren seinen, dort Petrus uns wiest, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort alle was rannehmen. Ich lade ihn nun weiter an, aufmerksam zu hören, um wieder zu seinen Worte Bibel ans von der weiter lehrt von dort, was nun noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, an dem, dort wir nun noch das dritte Kapitel an Petrus in zweiter Brief kommen, habe ich drei Aufteile zu besehen. In de eerste vier Vers habe ich die Stahlung wegen dem Herrsinn weitergekommen. In de fünfte bis dreizehnte Vers habe ich Gott seinen Plan für die Welt. Und dann in de vierzehn bis achtzehnte Vers habe ich eine Vermohnung für Gott seine Zinge. Ich lese nun die erste zwei Vers in 2. Petrus, das dritte Kapitel. Meine Liebste, dit ist nun der zweite Brief, den ich Jun schrieb, und an beid, weil ich Jun reiner Sinn abrege und Jun denken halpe. Dat je die weet behouden die durch de heilige profeten en apostel gereed worden, en durch dat je bouwt dat wie, dem Herr Jezus zijn apostel, juntje geeft ha. Hier is dat nu klaar gemaakt dat Petrus de schrijver van beide brief is. Daar zijn Amazonen die God zijn woord niet aannemen en acht geven. Ze doen dit, wil ze wel niet God zijn woord gehoorzaam zijn. Petrus wil zijn heren denken helpen dat wat hij te zeggen heeft, sehr wichtig ist. Hij will auch haar, dass sie weiter sehen, dass sie seine Liebste sind. Dort ist ein sehr gutes Wort für Christen. Sohne, die Gott seine Zinge sind, sind Gott seine Liebste. Petrus wollte den reinen Sinn abregen, sodass sie reichte Gedanken denken würde. Und an selbst und mit unserer alten Natur, wo wir nicht viel reine Gedanken haben, weil die alte Natur eine sinnliche Natur ist. Aber, wenn wir weiter geboren sind, dann ist da auch eine neue Natur, die jährliche Gedanken denkt. Wir haben damit Help, weil es der Heilige Geist in uns wohnt. Paulus macht das klar in Römer, der 12. Kapitel, erste zwei Vers. Darum prache ich jün Breda, durch Gott sein großes Mitglied, dass je jün lief Gott übergeben aus dem Leben jet Opfer, dort Gott gefällt, dort ist jün vernünftiger Gottesdienst. Und stellt jünd nicht mit dieser Welt glück. Lebe sieht verändert durch ein neuer Sinn, so dass je bewiesen können, was Gott sein Weller ist, dass gut und angenehm und vollkommen ist. Ein reiner Sinn ist ein Sinn, der truhartig ist. Sohne die, zu wem Petrus schrift, wie der Christe, der mangt die gottlose Wunde, so aus wie auch donne. Mag den wäre auch falsche Lehrer, die sich an Schubskleider geschleit hatte und probte an die Zeug in den zu kommen. Petrus wollte an nu denken helpen an was sie all wüsste. Wir haben alle Trübel mit Dinge zu verjeten, die wir behouden sollen, und Dinge zu behouden, die wir verjeten sollen. Petrus wist, wo dort wir, dann he hat auch verjeten, dat he dem Herr Jesus versprochen hat, dat he am niemals aufsehen würde. Aber als er beim Vier stand, seht er zu Jesus seine Feind, dass er Jesus nicht schaunen deed. Wir wissen auch, dass Lothar wir ihm das sehr leid, und er bekannt seine Sünd. Dort bracht ihm Trick in Gemeinschaft mit dem Herr, und der Herr raubt ihm aus einer von seinen Apostel, der das Evangelium predigt wurde. Wort wir dort, was Petrus will haben, seine Heere behouden sollen? Na, die sollen behouden, was die Propheten und die Apostel gesagt hatte. Petrus wird nicht von der Oude Testament Propheten, aber er wird einer von der Neue Testament Apostel, den der Herr erwählt hat. Die Propheten und die Apostel stemmten mit was sie von Gott getragen hatte und gepredigt hatte. Dort stemmt auch mit was sie in der Schrift durchgeschrieben hatte. Dort ist, woran wir uns auf Gott sein Wort verloren können. Paulus wie auch mag, de apostel je taalt, en hij houdt van dezelfde dingen je schreven als Petrus nu schreven deed. Wat de profeten en apostel je schreven ha, is niet bloos zaken die interessant zijn. Die zijn waarheden en je boten, die ze door de Heer Jezus je kregen hadden. Wat ze schreven deden, weer ook bewoord, zodat we vandaag datzelfde lezen kennen en ons leven daarnaar regelen. Nu 2 Petrus, de 3 kapitel, 3 en 4 vers. En dat je dat eerste weten zullen, dat in de laatste dag worden door Sparta komen, die nu er ene last wandelen worden en zeiden, waar is dat verspreken waarde te komen? Dan zet onze voordat je sterven zijn, blijft alles overeen, zoals het van aanvang wel is je waast. We moeten ons bekend maken met wat God de zijn profeten en apostelen gezegd heeft. We moeten eerst naar God horen. Hij weet wat passeren wordt. Mensen mogen ons allerhand vertalen van wat ze leven en de wereld passeren wordt, maar die weten dat niet. We kunnen aber zeker zijn dat wat God gezegd heeft, dat wordt op een boer gemaakt worden. Petrus redt hier ook van de laatste dag. En wat meent hij daarmee? Nou, God heeft al met mensen verduizenden jaar geschoft. En nu in deze tijd, waar God zijn genoot bewezen deed, zijn we naar de laatste dag gekomen. We weten niet wanneer de genoot de tijd tot een eind komen wordt. Bloos God weet dat. Maar we hebben al gezien dat door een grote afval komen wordt. We zijn in zo'n dag waar je leerde mensen God zien woord en dem Heer Jezus afgezegd hebben. Deze laatste dag worden aanhouden dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. De schrift vertelt ons dat die dag iedereen een tijd komen kan. Paulus zegt dat dit in een ogenblik passeren wordt, 1 Korinther 15, 51 en 52, schrift hij en zegt, checkt, ik zei junt een geheimnis. We waren niet alle entschlopen, we waren over alle geënderd worden. In een moment, in een ogenblik, wanneer de laatste trompet blozen wordt, dan de trompet wordt blozen, en de doden worden opstonden en verweest, en wie zullen geënderd worden. Dat wordt die niet genoeg tijd geven die voor Jezus Christus te ontsluiten, mijn vriend. Wanneer du niet reed bent voor zo'n tijd, dan wordt du niet met een hecht gerepen worden. Ik vroeg die, bist du reed voor dem Herr Jezus in waarde komen? Du kannst zeggen zinnen, wanneer du dem Herr Jezus als heiland aannemen wordt. Petrus zegt hier dat in de laatste dag worden door Sparta zinnen. Dit worden de falsche leren zinnen, den hij en dat tweede kapitel beschreven heeft. Zonen worden niet God zien willen doen, en niet nog God zien woord hartje, maar worden nog er een last wandelen. Zonen mensen worden spart van God zien woord maken, en van dat wat wie Christen leven. Valse leren er spart, heeft men Christus zien waarde komen te doen. Die zei, waar is dat verspreken dat Jezus waarde komen wordt? De zei dat de Bijbel leren ha voor jaren gezegd, dat de Heer Jezus terugkomen wordt en hij is nog niet gekomen. Door dat wel ze zei dat wils hij nog niet gekomen is, dan wordt hij ook niet gekomen. Over zo'n denken is niet reich te denken. God is niet zo als mensen zijn. God heeft alle zaken in ordening gesteld. Dat wordt krijgt zo passeren als hij dat uitgelegd heeft. Hij heeft dat in zijn woord uitgelegd. Hij heeft dat uitgeplant en hij heeft ons gezegd wat passeren wordt, maar niet de tijd of alle omstandigheden. De Old Testament profeten reden veel van Christus zijn rijkdom dat hij afstalen wordt. De Nieuwe Testament apostel reden veel van hoe Christus voor alle Christen komen wordt. Maar dat wordt alles in ordening zijn. En tot de rechte tijd. Eerstens wordt de tijd komen, wanneer de Heer Jezus in de lucht komen wordt, en alle Christen naar zichzelf dropen worden. Dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden, en de grote triebzal op de eerd en dan gebracht worden. Dat wordt 7 jaar duren. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eerd als de Messias, en zijn rijkdom en aanbrengen. De antichrist wordt vernicht worden en de duivel wordt in gevangenis gestopt worden. Christus zijn rijkdom wordt op emmer zijn en op deze eerd zijn voor 1000 jaar. De Heer Jezus zei dat hij zonen die aan hem leven uit deze wereld nemen wordt, zodat ze emmer met hem worden zijn. In Johannes 14, de eerste 3 vers, lezen we dit. Laat je niet dat hoort beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vaders zijn huis zijn veel woning. Want dat anders weer, wat ik je dat gezegd heb. Ik ga je een stad reed te maken. En wanneer ik hen ga een stad voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf halen. Dat je ook kunnen daar zijn waar ik zei. Halleluja. Wat de valse leraar doen is dat ze Jezus zijn weerd aan zijn zaten en daarvan spat maken. Wie kunnen Jezus zijn weerd leven en aannemen, dan hij is nog niemals aanrecht geweest. Ober de valse leraar worden ver gaat zijn recht komen en straf wat zo zijn als ere werken verdiend ha. Wie zullen niet naar zo'n leraar als dat, hartje. De valse leraar leven alles jet zo als dat Emma is geweest en wordt ook zo blijven. De zeiden dat mensen zijn kleerke geworden en de wereld wordt Emma beter worden. Zo'n oordeel als de Christen van reden is nog niet gekomen en wordt ook niet, zo zeiden ze. Petrus zegt hier dat zo'n denken is niet goed. Daar wordt een tijd komen wanneer God zijn oordeel komen moet, wils de zin vermeert zich. En mensen ha, God zijn ongebad voor de genood en vergevenis niet aangenomen. Hij loert nog met zijn recht, wils hij wel niet ha dat iedereen weer zal verloren gaan. Ober dat komt een tijd wanneer God dat niet langer toch laten kan en hij de godloze rechten wordt. Daar wordt veel in deze tijd gereed van een wereld en dat alles toop zal zijn. Dat je doorgaan dat een weltharscher komen wordt, die even de wereld regeren wil. En hij is een die een duivelsman is. We zijn nu een entscheidingspunt gekomen in deze wereld, wils mensen haar God van haar leven uitgesloten. Daar zijn veel mensen die niet in God leven. Ober ze leven dat dat eng van mensen leven op deze eer, zoals wie dat weten, bood hier kunnen zijn. Van God zijn woord weet wie wat met mensen in deze wereld passeren wordt. Wie weten dat Jezus voor alle Christen komen wordt, zodat ze immer met hem Heer im Himmel kunnen zijn. Daar wordt een grote triebzaal op deze eerd zijn, während de Antichrist regeren deed. Dan wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen, hij wordt hem Antichrist rechten, en hem naar de hel schikken. Dan wordt Christus zijn rechtum afstalen hier op deze eerd. Zijn rechtum wordt op deze eerd zijn voor 1000 jaar. Dan worden alle godloze ver aan je gebracht worden en worden je recht worden.

Petrus wat nu van drie welte rede. Tweede Petrus, de derde kapitel, de vijfde bij zevende vers. Dat is verstoken van aan, en ze willen dat zo, dat de hemels van oude tijd her weren, en de eed en wota en derg wota, derg God zijn woord topjeholen worden. En derg woont de welt die dan weer, van wota overschwamd weer, en door derg vernicht wordt. Over de hemels en eed die nu bestonden, zijn derg dat namelijk het woord bewoord, voor een vier en een gerechtsdag, wan ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De drie welten van die Petrus hier reed, zijn deze. De welt die van aanvang bij de grote overschwamming weer, en dan de welt die van de overschwamming bij nu is gewaast, en dan de welt die nog komen wordt na Christus in richting, en na dem dat deze welt wordt vernicht zijn. Deze waarheid is verstoken van de valse leren. Ober dat is van aan verstoken, wils dat is zo als ze dat willen ha. Ze willen de waarheid niet weten. Wanneer ze de waarheid aannemen worden, dan worden ze er een zintige weg verloten moeten. Ze maar een God zijn weg aannemen, en dat willen ze niet doen. En daarom moeten ze dat ook versmieten, dat Jezus Christus waar het terugkomen wordt. Nu dan, de eerste welt is de welt en woont God en gode geplant houdt, en waar hij Adam en Eva en den stalen deed. Ober de welt wie ook de steed waar de dievel als een slang kwam en verleid de vrouw en haar man, zodat ze God aan je hoorzaam waren. Dan moesten ze van gode ruit komen. Dat wie ook de welt waar hij nog met God wandelen deed en waar hij een dag niet te vinden weer. Dan God had hem naar zichzelf genomen. Dat wie ook de welt waar de mensen zo godloos waren, dat God tot den entschluss kwam, dat hij de welt vernichten moest. Daar waren bloos één man, Noah, en zijn familie, die gereicht waren. God zei tot Noah dat hij zal een grote schep bouwen, zodat hij en zijn familie en eenje van alle tieren kunnen geraakt worden. Dan bracht God zoveel regen op deze aarde, dat door een grote overschwemming kwam. Alle andere mensen, al die andere tieren, werden vernicht, buiten die aan dat grote schep waren. Deze overschwemming weer over de ganze wereld. Als dat alles wat er dreig weer, kwamen de mensen en tieren eruit en vangen waren fris aan. Dat is in veel steden te zien dat zo'n overschwemming lang trek passeert. Wanneer nu ook op veel steden geen water is. God zijn woord wordt niemals ändern. Wils God kan niet ändern. De erkenntnis die in de wereld is, wordt immer ändern. Wils we weten niet alles wat dort te weten is, zoals God deed. Alles dat mensen weten, has hij de God zijn wijsheid gekregen, aber bloß zoals hij dat uitgeven wil. Dan is door de welt die nu is. Dit is de welt die Noah en zijn familie zagen als ze van haar grote schep eruit kwamen. Dit is de welt waar mensen een stad en een torm bouwen willen. Die zal zo hoog zijn dat het bij den hemel reken wordt, zodat ze niet waarde vernicht worden worden. Dat zal ook een aandachtstorm zijn. Maar dan hadden ze alle een sprook. Ober God kwam en versteerd haar arbeid. En geef aan verschillende sproken, zodat ze ene dem anderen niet verstonen kunnen. Zonen die dezelfde sprook hadden, gingen schließlich naar andere steden en werden even de welt verstreed. Dit is ook de welt waar Abraham God zijn stem hield en hem naar een gewisse land bracht dat God voor hem uitgezocht had. Dit is de welt waar Isaac en Jacob en Jozef God volgen deden. En dan weer door de 12 stammen van Israël, die God erwählt, zijn volk te zenden. Dat is ons in de schrift beschreven, hoe God Moses en Jezus brokken deed zijn volk uit Egypte uit te brengen en in haar eigen land in te brengen. Dat is datzelfde land dat God Abraham versproken had. Dit is ook de wereld die veel valse religioen verandag gebracht heeft. Dit zijn religioenen die God niet eren, en de jetse dienst in je stette. Dit is de welt en woont doof als tjenig even Israël harsche deed
en hvor Gott an verspreker deed, dat hij en zijn wordt hebben die op hem regeren wordt. Door zijn zijn om vlees no, weer de Heer Jezus Christus. Jezus kwam als een Godmensch, van een jonkvrouw geboren, die van dooft en no komen weer. Deze welt die nu is, is de welt, nu woont Jezus kwam als een kind geboren, wanneer hij ook de Almachtige God weer. Dit is de welt, waar Jezus hanen terugging dat evangelium te predigen en mensen van ihre krankheid te helen. De leider schlechte hem niet en brachte hem endlich te zijn dood. De waarheid is dat ze hadden niets kunnen doen buiten dat God dat erlaubt had. En deswijk had God dat van de aanvang bestemd dat hij, Jezus, voor alle zin betalen wordt en mensen raden wordt. Zo zegt Petrus tot de Israëlieten om eerste Pinksterdag. Dort staat in Apostelgeschichte 2, 22 bis 24 geschreven. En dort zegt, je mannen Israëlieten, hart wat ik zei. Jezus van Nazareth, de man, dem Gott verjund verstal, durch machte Worke en Wundertekens, de Gott derch am deed, mankjund, zoals je selbst weten, dis man hat Gott durch sein Verheer beschlotener Plan hangegeeft, en je had dem nu durch gesatzlose Mana, je tritzicht en doodgemocht. Dem haft Gott vom Dood abgeweigt, en haft am friegemocht van de doodes nood, dan dat wir ammerlich dat de dood am kun vasthouden. Also wat de gottlose Mana dachte veran en gewenst wir ganz wat andret. Wat zo schien als een grootet angelek, wir werkelijk een weich wo Gott een Segen tot de ganze Welt geven kon. Doordurch habe ich nu de Radung der Jesus Christus zijn dood en zijn abstonen. Alle die aan am leven, kennen, zelig worden. Gott sei Dank. De Welt die nu is ook de Welt en woont wie nu leven. Dit is een Welt wo veel trech, anruw en gottlosigkeit is. Dit is de welt die blijven wordt wat Christus vader komen wordt en waar hij voor 1000 jaar over de ganse eerd regeren wordt. Dit is de eerd die door God zijn woord bewoord is voor 4 en een dag dat God bestemd heeft. Dat wordt een gerechtsdag zijn, jo. De eerste welt, door God zijn woord, wordt vernicht door de overschwemming. De tweede welt, onze welt, der Gott sein Wort wird durch ein Urteil von 4 vernicht worden. Petrus wird mehr von dit zu sagen haben. Wie hat Gott sein Versprechen, dass er niemals mehr die Welt durch eine Überschwemmung vernichtet worden? Gott gibt Noah so ein Versprechen, als diese Welt den Anfang hat. Gott stellt einen Regenbogen in die Wolke, wann das regnet, so dass Menschen sein Versprechen behalten können. Over de welt die nu is, wordt met 4 vernicht worden, wils mensen holen aan met gottloos zijn. Petrus wordt ons meer van dat zeggen. God heeft genoeg bewijs gegeven dat hij een gerechter God is. Hij is heilig en kan de zin niet aantikken of niets daarmee doen. Een mens kan God zijn rood nemen en zelig worden, of hij kan dat afzeggen en verloren gaan. En jeder mens wordt sterven moeten, wils dat loon van de zonde is de dood. We worden entweder in Christus sterven, oder in de zonde sterven. Wanneer we in Christus sterven, dan worden we met hem in de eeuwigheid zijn. Wanneer een mens niet in Christus is, dan moet hij God zijn oordeel ervaren. Dat eng van een leven ohne Jezus Christus is de haal. Dat is waarom wie dat evangelium verkend je. Wie zijn met een zinde natuur je boeren, en dat is waarom wie zijn je. Jezus Christus, de Godmensch, houd geen zin, en dat is waarom hij voor anderen sterven kan. Al zonen die aan hem leven, en hem als heiland aannemen, zijn van ihre zin losgemaakt en zijn zelig geworden. Zonen worden met hem om hemel genomen worden, want ze sterven, oder wann Jesus für die Christen kommen wird. Mein Freund, bist du bekehrt? Hast du dem Herr Jesus aus dem Heiland angenommen? Bist du wahr geboren?
Dizze welt haf geen troost, oder vred vir die. Jesus wel die rade ober du matst aan, dat lobe te donen. Do dat vandag, nem aan. Mocht die Heer die genoeg geven. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok er strøg.
1: Nu hier vi de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeldt.

en ze zult hij kon stel. De missen was achter, hier werd de haar zelst. En dan vertelde hij Moja, en hij vertelde van de tienja, wat hij hem nog alles gescheid hadden, wat hij hem geschreven hadden. En hij kon hem nu vertellen van God zijn lief, dat God ons zo goed is, dat hij zijn zin voor ons gaf, damit wij kunnen leven, eeuwig, niet hier op Erden, sondern eeuwig bij hem in de Herrlichkeit.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's aan alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetten. De nummer voor dit programma is 293. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar het programma nummer 293.